Zitten in Shiva, kleren voor van Begieren, maar daar Shir. Ik leid op een paar Shir. Als je het me gebeten, voel die pittenbrood. Ik zoek erop de gemoer, voel die afiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Op een plisting zeg, die ganze shit me gebeten. Zal me hoeken voor die ganze toys. Ga